Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik er niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: even stop.
1: Ja, stop maar eventjes, jongens. Kobe Baking en Laurens Niekerk hebben binnengekregen via de speciale pluggers e-mail. Voor de wekker wakker aan bestaatje gmail.com. En oeh, nog eentje dan. En daarvoor Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You. 1987, op deze dag was het een absolute nummer 1 in heel Europa. Hè? Ja, alle hitlijsten stond hij op de eerste plaats. Hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus, de laatste zaterdag van deze maand. En dan zitten we volgende week alweer in september. Hè? Ja, en zo gaat het jaar langzaam weer voorbij. Hè? Ja. Ja, het is wat, hè. Een ruiming van 124 kindergraven op een begraafplaats in Gouda. Ja, dat was eerst het geval, maar dat wordt nu opgeschort. De uitvaartorganisatie Dela, de beheerder van de begraafplaats, die was van plan om vanaf november te beginnen met het ruimen van de graven. Maar ja, komt daar dus nu weer van terug. Eind vorig jaar kregen de ouders een brief van de uitvaartorganisatie waarin stond dat de kindergraven op de begraafplaats IJsselhof in november 2026 zouden worden geruimd. Na de brief kregen de nabestaanden verschillende mogelijkheden voorgelegd. Of ze konden kiezen voor herbegraven, €7.000, of cremeren tegen een bedrag van €2.500. Ja, het ruimen van de graven, dat was wel gratis. De ouders die moesten voor 1 september beslissen. Ja, bij de graven werd ook een bord geplaatst waarop stond dat de grafrechten van de kindergraven waren verlopen. Ja, voor meerdere ouders kwam de aankondiging als een schok. Ze vertelden eerder aan Omroep West dat hij juist in het verleden was toegezegd dat de kindergraven gewoon zouden blijven bestaan. En in één keer moesten ze weer weg. Ja, ja, het was nogal een ellende. Eerst was de begraafplaats in handen van de gemeente Gouda, daarna Jarden. En later is dat weer overgenomen door Dela. Ja, en daardoor is dus deze commotie ontstaan. Hè? Ja, nou ja, Dela heeft zich van de goede kant laten zien. Ze hebben besloten de ruiming op te schorten van de kindergraven in Gouda. En ja, sowieso voor de komende 2 jaar. Maar ja, over 2 jaar begint die ellende natuurlijk weer, hè. Ja, dan komen er weer brieven bij die ouders van het graf moet geruimd worden en zo. Hè? Ja, ik zou gewoon als ouder zou ik slim zijn. Zou ik gewoon die grafrechten betalen, als je het geld hebt. Dan ben je in elk geval van die brieven af, hè. Want we kunnen je dan niet meer zeggen van de grafrechten zijn verlopen, want er is niet betaald. Ja, dan blijven die graven in elk geval wel altijd bestaan. Ik vind het altijd wel iets triest te hebben. Als je op een begraafplaats loopt, zeg maar, en je komt dan bij de kinderafdeling en dan zie je al die kindergraafjes en dan denk je ook van, ja jongens, allemaal veel te vroeg gegaan, hè. Soms wel eens graafjes van baby's, hè, ja. Die dan ook te zien zijn, hè. Ja. Maar goed, het is in elk geval in Gouda eventjes klaar. De grafrechten de kindergraven die blijven daar nog een tijdje. Want die zijn opgeschort voor 2 jaar. Dus ze hebben even 2 jaar rust daar. Hè. Goedemorgen voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag weekend.

0: is lang geleden hoor. Frans Halsema en moeder alcohol. Ja, vandaag redelijke dag zie ik staan. Er zijn wel wat buitjes, maar die trekken langzaam weg. Vandaag breekt geregeld de zon door. Later vanmiddag dan wordt het wat bewolkter. En volgens vanuit het zuidwesten een gebied met, daar komt hij weer aan, buiige regen. Ja, de zuidwestenwind die trekt ook flink aan. Naar matig, naar krachtig. Het wordt 20 tot 23 graden. En als we dan een vooruitblikje doen naar morgen en naar zondag, dan zijn er weer wolkenvelden. Dan ook weer wat zon en ook wat buitjes. En later dan worden er wat droge perioden verwacht. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Hè. Dus vandaag over het algemeen dus een redelijke dag. Hè. 23 graden in het zuiden en 20 graden aan de kust.
1: Watch closely.

0: 84 was het, hè, voor Prince. Samen met Sheila E, moet ik eigenlijk zeggen. Want Sheila E heeft natuurlijk de muziek ook een beetje uitgevoerd. En Prince heeft geschreven. Ja. The Glamorous Life. Fantastisch, hè. De echte Minneapolis sound, hè, werd het ook wel genoemd, hè, die toen in het liedje gebruikt werd, hè. Goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is nog het een en ander weer gebeurd. Of er is weer iets in de media. Ja, er blijkt een Nederlandse spermadonor te zijn die doelbewust meer dan 100 kinderen heeft gemaakt. Zo blijkt volgens de laatste berichten ook in Voor de Wekker Wakker van de afgelopen dagen. De teller staat inmiddels op 121 en die loopt nog steeds op. Want deze Simon, want zo heet hij, is nog steeds actief. Moeders van de donorkinderen die willen dat hij stopt. Maar hoe zorg je dat een massadonor ophoudt? Ja. In Nieuwsuur was er ook een speciale documentaire over te zien. Of beter gezegd, er werd verteld hoe deze donor Simon te werk ging. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wist dat deze man heel veel had gedoneerd. Maar desondanks mocht hij advies geven over de nieuwe donorwet. Ja, de grote vraag is, hoe kon dit zo misgaan? En hoe kan je al deze kinderen en moeders nu helpen? Ja, ja, die moeders die waren er toen mee gematst natuurlijk. Want ja, die konden geen kinderen krijgen op een of andere manier. Of ja, die hadden geen man. Of ja, op wat voor reden dan ook waren ze zeg maar niet in de mogelijkheid om een kind te krijgen. En hij heeft er dus voor gezorgd dat ze dus wel kinderen konden krijgen. En ja, maar hij heeft er gewoon te veel. Ja, maar er staat ook niks in de Nederlandse wet, hè. Je mag zeg maar, als je los van de spermabank werkt, mag je ja, zoveel mogelijk kinderen verwekken als dat je maar wil, hè. Er staat niks dat het niet mag bijvoorbeeld, hè. Dus ja, aan de ene kant wordt het nog een hele moeilijke zaak, hè, voor de Nederlandse staat. Goed, Lil Kleine ook in het nieuws. Die wil weer geld. Die wil 400.000 euro van zijn voormalige manager Moskowitz vanwege een afgeketste deal die hij had met Sony. Ja, de rapper stond in de rechtbank tegenover zijn voormalige manager. De zaak draait om een miljoenenovereenkomst die Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, in 2021 met Sony sloot. Ja, volgens Moskowitz onderhandelde hij de deal uit en had hij op basis van eerdere afspraken recht op 15% van de contractwaarde. Maar ja, Sony die veranderde eigenlijk deze deal. En ja, die beëindigde ook de samenwerking. Dus aan de ene kant was het ook weg geld. Ja. En ja, toen werd Lil Kleine ook nog een keer aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn toenmalige partner. Op dat moment had de rapper al een voorschot van 1 miljoen gehad zonder een album te hebben afgeleverd. Ja, de andere 2 miljoen die werd dus nooit uitgekeerd. Ja, en Lil Kleine die wil dus nu dat geld hebben. Ja, dus het wordt nog een hele zaak. Ja. Goed, voor de wekker wakker, er is een museumroof geweest in Wenen met een kostbare ketting. En dat nieuws hoor je zo dadelijk in dit ochtendradioprogramma.
1: Dit is de Dagtopper.

0: Afgelopen week zijn er extreem veel liedjes van Dolly Parton te vinden op de radio. En ja, Dolly Parton wordt ook de afgelopen week extreem veel gestreamd in verband met haar overlijden. Hè. Dit was een liedje samen met Kenny Rogers en Tell Me That You Love Me. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Nou, ik zei het net al, hè. Kunstroof, museum in Oostenrijk in Wenen afgelopen donderdag. Er is een halsketting met een waarde van 3,7 miljoen euro meegenomen. De dieven zijn nog niet te vinden. Twee mannen sloegen om 2 uur een gat in de vitrine met het sieraad in het museum voor toegepaste kunst. Oftewel het MAK, zo meldt de Oostenrijkse politie. Ja, de mannen hadden het specifiek op de ketting gemunt en sloegen naar de roof direct op de vlucht. Zo waren er ook meerdere bezoekers in het museum. Ja, de ketting die was ooit van koningin Nazl Sabri, de vrouw van koning Fuad I, die van 1917 tot 1936 over Egypte heerste. Ja, koningin Nazl die droeg de ketting in 1939 tijdens de bruiloft van haar dochter met de Iraanse kroonprins Mohammed Reza Pahlavi, die later ook weer Shah werd. Ja, en nou is dus die ketting gestolen en ja, de boosdoeners die zijn niet te vinden. Die zijn spoorloos weg. Ja, ja, het sieraad heeft 673 diamanten. En die werd dus speciaal gemaakt door het Franse juwelenhuis van Kleef en Arpels. Ja, ja, sinds juni is al in dit museum een collectie te zien van meer dan 300 sieraden uit de 130-jarige geschiedenis van Kleef en Arpels. Ja, in een speciaal persbericht zegt het museum dat het open blijft, met uitzondering van de ruimte waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is wat, hè. De halsketting die gemaakt werd voor koningin Nazl van Egypte is dus gestolen. Ja. En verder nog nieuws uit Den Haag. Het kabinet komt met een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Ja. Waarin is precies vastgelegd hoe ver een windmolen van huizen verwijderd moet worden. Die norm wordt 2 keer de tiphoogte. Dat is de hoogste, dat is het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Ja, een windmolen van 200 meter hoog moet dus minimaal 400 meter verwijderd zijn van het dichtstbijzijnde huis. Ja, in mei bleek dat de bouw van windmolens bijna stilvalt door onduidelijkheid over de regels. Ja, de oude regels werden in 2021 door de rechter van tafel geveegd. Nou ja, provincies en gemeenten die mogen nu wel vergunningen verlenen, maar doen dat in de praktijk niet zo vaak meer. Maar ja, er is dus nu een norm, een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Hè?
1: De back-to-back.

0: Goedemorgen deze morgen.
1: In de kroeg liep jij langs de bar en pakte stiekem mijn hand.

Ja, hij is geboren op 8 juli 2005, Stefanos. Hij is de zoon van de bekende Brabantse volkszanger Johan Moreno. Ja, zijn vader die blijft trouw aan de traditionele feestmuziek. Zo kiest zijn zoon nu bewust voor een breder en moderner geluid. Hè? Ja, je hoorde iets stiller. Ja, vandaag belangrijk in de hockeywereld. De Nederlandse hockeysters die spelen vandaag de WK-finale in eigen land. En in IJsland wordt een referendum gehouden over de toetreding tot de Europese Unie. Ja, en koning Hakon die legt dinsdag voor het Noorse parlement de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Ja, want dat heeft de parlementsvoorzitter vrijdag aan de Noorse omroep gemeld. Hij volgt zijn vader Harald op, die afgelopen vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Ja, volgens de grondwet in Noorwegen moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement. Daar legt hij een eed af. Ja, en die tekst die staat al vast, hè. Die eed die gaat afleggen. Ik beloof en zweer het Koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten. Ja, zo waarlijk helpen mij God, de Almachtige en de Alwetende. Ja, zo staat het in de tekst. En dat gaat hij dus allemaal dinsdag ook allemaal officieel voorlezen. Ja, dus binnenkort dus een nieuwe koning in Noorwegen. Koning Hakon. Ja, ik vind het ook wel wat hebben, hè. Hakon, koning van Noorwegen. Oh, dus Hakon, ja. Goed, we gaan er even uit voor de berichten. En dan zijn we zo dadelijk weer terug.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermijnde brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Zoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Ja, Mats Hoogkamer, hij had nooit kunnen dromen hoe het met zijn succes zou gaan naar Holland's Got Talent. Hè? Ja, want toen is het begonnen allemaal, was al een tijdje terug, hè? 2016. Ja, het stemgeluid toen vertoonde veel gelijkenissen met de legendarische Willy Alberti. Ja, ik ontdek dat nu niet meer, maar goed, dat was toen wel het geval. Hè? Goedemorgen voor de wekker wakkere tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Even kijken naar het nieuws. Ja, het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen maand toegenomen. En de arbeidsmarkt die lijkt ook verder af te koelen. Vergeleken bij een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen hoger. De sterkste toename van het aantal WW-uitkeringen doet zich voor onder de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In de jaartijd waren er bijna 360 meer WW-uitkeringen in de beroepsgroep. Dit is ook de beroepsgroep met het hoogste aandeel in de WW. En dan hebben we het alleen maar over Brabant. Moet je nagaan hoe het landelijk is, hè? Ja, ja, de reden is reorganisatie. Afkoelende economie. En bevatten kantoorfuncties relatief veel taken die steeds vaker door, daar heb je het al, AI worden overgenomen. Dus ja, mensen zijn overbodig geworden. AI neemt het over. En dan komen ze op straat te staan. Hè? Ja, en 3 personen zijn in Helvoort in Brabant aangehouden op verdenking van stroperij en het gebruik van geluidsdempers die ze niet mochten gebruiken. Bij de aanhouding werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën aangetroffen. 2 verdachten werden donderdag op heterdaad betrapt na een onderzoek van het handhavingsteam Samen Sterk. Ja, een 3de verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden. 2 van de 3 hadden wel een vergunning voor het gebruik van een jachtgeweer. En de politie heeft de jachtgeweer en de munitie in beslag genomen. De kans is ook dat de vergunningen worden ingetrokken. Ja, bij de aanhouding heeft men van alles gevonden. Opgezette beren, roofvogels, schedels van giraffen en apen. En deze trofeeën die staan los van de eerdere verdenkingen van stroperij, maar worden nu verder onderzocht. Ja, de verdachten moeten nu aantonen dat deze trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. Nou ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die kwam ook ter plaatse om te bestuderen of ze inderdaad legaal of illegaal zijn. Ja, en dat wordt dus nu onderzocht. Ja, vandaag in IJsland een referendum over het lidmaatschap van de EU. In 2015 stopten de onderhandelingen. Aan de bevolking wordt de vraag gesteld of die hervat moeten worden. Ja, IJsland vraagt alles aan de bevolking. Zodra er iets moet worden besloten in of op IJsland, dan gaat men de bevolking van IJsland vragen wat moeten we doen. En dan uiteindelijk dan beslist het kabinet daar van we gaan het doen of we gaan het niet doen. Ja, maar ja, minister Sterk, langdurige zorg, die gaat vandaag haar excuses aanbieden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Dat doet ze namens het kabinet. En de hockeysters die staan op een steenworp afstand in Amstelveen. Die gaan zich opmaken voor de WK-finale. De wereldkampioenschappen roeien op de bosbaan gaan ook verder. De uitzendingen kun je allemaal zien via de bekende apps. Ja, dat is een beetje het belangrijkste nieuws van vandaag.

0: personeeldienst Frans Heijsink, goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer, praten met Alishra met Arnhem.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Alishra met Arnhem.
0: Ja?
1: Ik heb gezien een garantie zoeken Steggerbouwer.
0: Wat zei hij?
1: Ik heb gezien een garantie zoeken Steggerbouwer.
0: Ja?
1: Steggerbouwer, wat,
0: ja?
1: Wat is die precies?
0: Ja, moment ga.
1: Ja, is goed.
0: Ja, moet even pakken, een of andere Chinees.
1: Hallo? Hallo? Die drukt met bouwen natuurlijk, hè? Hallo? Toch niet zo hard nodig, die mensen. Hallo?
0: Ah, in personeeldiensten, goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer, ik nog maar een keertje bellen.
0: Oh, ja, je zit op de andere toestand nog ergens. Ja, oh, je belt nog een keer. Ja, je zou het dan nog even geduld moeten hebben, want moet je even doorverbinden.
1: Oh, die duurt heel lang.
0: Ja, dat, ja, ik kan nooit eens doen. Hè.
1: Oh,
0: bedoel,
1: ja, maar het was heel stil, hè? Ik denk die lijn
0: is
1: weg.
0: Stil, ja, ja, ja. Dat doen we altijd.
1: Normaal,
0: hè?
1: Normaal met een melodietje of muziekje
0: ja,
1: en zo, maar.
0: Ja, ja, moment. Niks. Wacht even, moment graag. Hè.
1: Ja, is goed hoor.
0: Patrick, pak hem hier even, Steggerbouwer. Oh, je hebt hem daar nog. Even kijken die, hoor. Ik kan die eigenlijk niet. Ja, we zoeken eigenlijk mensen op een gegeven moment voor de Steggerbouwer.
1: Ja, is die hoog?
0: Ja, je moet het inderdaad. Is het hoog? Dat is altijd hoog, zegt ja. Nee, oh. Maar dat is, nee, maar het is wel hoog, ja.
1: Ja.
0: En hoe hoog weet ik niet precies, maar in ieder geval wel hoog, ja.
1: Hoe groot is die plank?
0: Als je hoogtevrees hebt, dan moet je er vooral niet aan beginnen.
1: Nee hoor, ik niet hoogtevrees, gewoon vraag hoe hoog.
0: Want... Ja, nee, ik weet niet hoog.
1: Is je is ook zo van hoe hoger, hoe meer betalen?
0: Hoe hoog, hoe meer betalen?
1: Ja?
0: Nee, dat is alleen als je naar de maan gaat, hè.
1: Oh.
0: Godverdorie, ja.
1: Maar als je...
0: Hoe hoog, hoe meer betalen.
1: Maar als ik op die plank, hè, je moet op die plankje lopen.
0: Ja.
1: Hoe groot is die plankje? Want ja, ik moet wel weten, hè. Is belangrijk, ja, nou, ik heb grote voeten.
0: Dat weet ik niet. Ik weet het zo niet. Moment, ga. Wacht maar even.
1: Ja, is goed, hoor. Duurt echt lang, hè. Hallo? Die echt druk daar, hè. Die druk aan die bouwen. Steger.
0: Goede...

Als ze er niet is, dan mis je ze. En zo is het altijd, hè. De dijk. Als ze er niet is bij Voor de Wekker Wakker. Even een stukje geschiedenis. Op deze dag in 1758, op 29 augustus, het allereerste Indianenreservaat.

155 meter. 1909 gebeurde dat. Ja. En het Duitse luchtschip Graaf Zeppelin keert terug in New Jersey na een reis om de wereld. De reis begon op 8 augustus 1929. En op 29 augustus 1929 komt hij weer terug. Ja. En het schip de Arizona die legt aan in de haven van San Francisco. Het is het eerste schip dat door het Panama-kanaal van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan is gevaren. Ja, dat zijn toch wel eventjes wat feiten waar je misschien wel wat mee kunt vandaag, hè? Ja, en vandaag is het de Europese Nacht van de Vleermuis. Dit laatste weekend van augustus wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In verschillende landen wordt er extra aandacht besteed aan vleermuizen. Ook in België en Nederland. Zo zijn er verspreid door het hele land vleermuisactiviteiten. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland, de VLEN, van de Zoogdiervereniging. Samen met de Vereniging voor Veldbiologie, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Staatsbosbeheer, nou ja, verschillende andere lokale natuurverenigingen, wordt dus de Nacht van de Vleermuis mogelijk gemaakt. Ja, in Vlaanderen wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd door het Natuurpunt. Vandaag dus de vleermuis in de belangstelling.

0: De dagtoppers, hè. Ze zijn allemaal zo verschillend, hè. En zo verrassend. Het is ook weer zo'n lekkere dansplaat, hè. Ja. Als ik nog in een club zou draaien bijvoorbeeld, nou dan zou ik zo'n liedje zeker op de playlist zetten. Hè? Bleeding Colors en I Got What You Need, hoorde je.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, er zijn wat verjaardagen vandaag, oftewel de geboortedag van... Nou, ik pak even de bekendste eruit. Ingrid Bergman, een Zweedse actrice, is op deze dag geboren in 1915. Ze is al overleden. Charlie Parker, bekende Amerikaanse jazz-saxofonist, is vandaag ook geboren in... 1920. Ook nog Dinah Washington. Kennen we natuurlijk wel, hè? Amerikaanse zangeres. What a Difference a Day Makes, maakt ze onder andere. 1924 op deze dag geboren. Hugo Brandt Corsius, een Nederlandse schrijver en een wetenschapper, is vandaag ook geboren in 1935. Vandaag de geboortedag van James Hunt, een Britse Formule 1-coureur. Ahmed Abu Taleb, Marokkaans-Nederlandse politicus van de Partij van de Arbeid en... Ja, was ook burgemeester van Rotterdam, hè? Ja. En vandaag Arthur Royakkers, ook geboren in 1976. Dat was een Nederlandse presentator en programmamaker. Ik weet eventjes niet meer of hij het nog doet, maar hij is vandaag in elk geval geboren. En vandaag ook de geboortedag van Patrick van Aanholt, een Nederlandse voetballer. En Stijn de Volder, een Belgische wielrenner, die is vandaag ook geboren. Was de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009. En hij was ook meermaals Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En het is vandaag de geboortedag van Michael Jackson. Hij is ook overleden natuurlijk in 2009. Ja, bekend natuurlijk in verband met zijn grote hits die hij had, hè. Michael Joe Jackson is namelijk geboren op 29 augustus 1958, hè. Ja. Nou, het is tijd om een liedje te draaien dan, hè. Een speciale remix van Michael Jackson, One More Chance. Luister.

sorry Erik. Sorry dat ik er even doorheen zat. Erik van Hoof hoorde je met volle gas. Ja, op deze zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus. Ja, en het is vandaag een mooie zaterdag. Hè? Ja, ik heb even naar het weer gekeken. Het wordt 22 graden. Het regent wel af en toe, dus regenjasje mee. Hè? Dat wel. Ja.

Feest. Ja, het is vandaag de speciale dag voor de vleermuis. De nacht van de vleermuis, hè, naar zondag toe. Het is ook de dag van de luchtvaart en de onthoofding van Johannes de Doper. En het is ook de internationale dag tegen kernproeven. Goed, dit was voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ik spreek je uiteraard morgen weer voor de zondageditie. Tot dan. Ja, toch?

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuinstra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

0: Goedemorgen en welkom bij de weekendshow op Langstraat FM. De komende drie uur gaan we terug naar de klanken van de jaren 70, 80 en 90. Huey Lewis en de News trapte heerlijk af met Hip to be Square. In 1986 goed voor 5 weken top 40 met een piek op nummer 30 als hoogste notering. Het komende half uur vliegen we door de decennia's heen met muziek van onder meer Peter Maffay, Tina Turner, Two Unlimited, 24/7 en Lionel Richie. We beginnen in 1994, het jaar waarin Nelson Mandela werd beëdigd als president en de Eurotunnel officieel opende. Hier is Roxette met Sleeping in My Car, die in 1994 een top 40 hit scoorde, 6 weken lang genoteerd stond en piekte op de nummer 20 positie.
1: This is the Weekend Show with Rainier.

maar dan kijk je bij onze oosterburen. Samen met Pitta Maffi uit 72 horen we Doe hier op Langstraat FM 106.8. Met zometeen de eerste weekendshow Nederpophit. Maar we gaan eerst verder met Tina Turner. Hier is Two People.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Get Ready van Tour Limited uit 1992. Een knaller van eigen bodem die destijds 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond. We maken een stapje van 2 jaar naar 1994. Het jaar waarin de allereerste Sony PlayStation werd gepresenteerd. We gaan luisteren naar 24/7 met Take Me Away. In 1994 een grote hit die 10 weken in de top 40 bleef en piekte op de nummer 11 positie. Take me away.

0: Lionel Richie met All Night Long, All Night. Zijn eerste soloproject na het verlaten van The Commodores in 1983. Een gigantische nummer 1 hit voor hem. We zijn halverwege het eerste uur van The Weekend Show, waar we zo verder gaan met Gala Freed from Desire. Maar eerst tijd voor het actuele Weekend Show.
1: Weeroverzicht. Het is zaterdag 29 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige momenten, maar de warme Noordzee zorgt met name in de kuststreek voor buien en lokaal onweer. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden met een stevige zuidwestenwind die in het Waddengebied windkracht 6 kan bereiken. Vanaf vanavond trekt een groter buiengebied over.

de Slayer van Gala uit 1997. Hier bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met het komend half uur muziek van onder meer Tears for Fears, Madonna, Cadans en Boyzone. En nu gaan we terug naar 1973. Het jaar waarin het allereerste mobiele telefoontje op de straat in New York werd gepleegd. En Percy Faith 8 weken in de top 40 genoteerd stond. En een top 10 hit wist te scoren met Crunchy Granola Sweets.

met een tune van MacGyver, een Amerikaanse tv-serie geproduceerd door Michael Greenberg en tevens de naam van hoofdfiguur uit deze serie. De serie werd oorspronkelijk van 29 september 1985 tot 21 mei 1992 uitgezonden. De serie telt in totaal 139 afleveringen. Het draait om een ultimate vindingrijke ex-spion genaamd Angus MacGyver. In MacGyver gaat het voornamelijk om het gebruik van wetenschappelijke kennis en het initiatieve gebruik van huistuin- en keukenspullen in combinatie met duct tape en zijn Zwitserse zakmes komen er bij MacGyver allerlei oplossingen voor haast uitlichtloze situaties, meestal een zaak van leven en dood. Na een moeizame start van het eerste seizoen werd MacGyver in seizoen 2 een grote hit voor ABC. In Nederland werden de eerste drie seizoenen van de serie tussen 1986 en 1988 uitgezonden bij het publieke Veronica. Je hoort hem in de tv-tune van toen, MacGyver. En wil je dit nog een keer rustig naluisteren en lezen? Het staat.

0: In 1985 een reusachtige nummer 1 hit met 14 weken top 40. Madonna, Into the Groove.
1: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.

0: hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpophit.
1: De Weekendshow Nederpophit met Cadans en In het Donker. In 1990 goed voor 9 weken top 40 en een piek op nummer 21. We maken een sprong naar 1995. Het jaar waarin de allereerste Toy Story film in première ging. En Boyzone een nummer 6 positie pakte in de top 40. Met Love Me For A Reason. Tot zo voor deel 2 van The Weekend Show.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
10: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van de weekendshow op Langstraat FM met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Bruce Springsteen trapt daar het uur af met Dancing in the Dark. In 1984 goed voor 4 weken notering in de top 40. Het komende half uur hoor je muziek van onder meer George McRae, Stevie Nicks, Herman van Veen, Abby Grease en Ugly Kid Joe. We gaan verder naar 1993, het jaar waarin de allereerste exemplaar van de webbrowser Mosaic verscheen en de wereld van het internet stormachtig veranderde. En Zeki een gigantische nummer 1 hit scoorde met Oh, Carolina.
1: Carolina, wine your body girl, make the noise say I'm in for my damn.

0: komt jouw wens uit?
1: De 11-11 nummer 1 wens waar we deze week teruggingen naar week 35 van 1974, 1984 en 1994. Met George McRae, Rock You Baby, The Bronski Beat Small Town Boy en Wet Wet Wet met Love Is All Around. De wens komt deze week uit voor Steiner Turk, Mary Huigen, Jos van Opstal, Frederica Plug, Luc van der Erdweg, Chris Mol, Theo van Erven, Henk van der Pluim, Mieke van Soest, Ger van Londen, Pieter Zwegers, Wim Verholen, Wim Jansen, Arnold Overhaard en Cor Koevoets.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 45% van de stemmen viel de keuze deze week op George McRae met Rock You Baby. Nummer 3 werd Wet Wet Wet met Love Is All Around met 16%. En 36% ging naar het Bronski Beat met The Small Town Boy. Volgende week gaan we naar week 36 van 1975, 1985 en 1995.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Herman van Veen met Anna uit 1986. Een prachtige plaat die destijds 10 weken lang in de top 40 genoteerd stond. En klom naar de nummer 15 positie. We maken een stapje terug in de tijd naar het jaar 1970. Het jaar waarin de allereerste Boeing 747 zijn eerste commerciële vlucht maakte. En Airbnb Grease een hit scoorde met Take a Letter, Maria.

0: Aggregate Joe met Everything About You. In 1992 een dikke top 40 hit die 12 weken genoteerd stond en piekt op de nummer 5 positie. We zijn zo terug met de Court en Butlers, maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Het is zaterdag 29 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige momenten, maar de warme Noordzee zorgt met name in de kuststreek voor buien en lokaal onweer. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden met een stevige zuidwestenwind die in het Waddengebied windkracht 6 kan bereiken. Vanaf vanavond trekt een groter buiengebied over met veelvuldige neerslag tijdens de nacht. Morgen laat de zon zich vaker zien, al houden de kustregio's last van passerende buien. Bij een vlagerige west- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw 21 tot 23 graden, heel normaal voor de tijd van het jaar. Begin volgende week blijft het wisselvallig met regelmatig buien die in de loop van de middag vanuit het westen afnemen. De temperatuur komt uit op 20 tot 22 graden.
2: De weekend.

Mars, die in 1999 een grote hit scoorde in de top 40, waar hij 11 weken lang verbleef. Daarmee zijn we afgetrapt voor het tweede half uur van de tweede uur van The Weeknd Show. Tot 12 uur hoor je nog muziek van onder meer MC Hammer, The Knits, Whitney Houston, America en een Flock of Seagulls. We gaan nu terug naar 1976, het jaar waarin de allereerste Concorde passagiersvluchten van start gingen en Nazareth een top 10 hit scoorde met Love Hurts.

Een top 40 notering uit 1990 voor MC Hammer. You can touch this. Zometeen gaan we weer wat grappen en rollen uithalen met Ali Osram. Maar eerst de Nits, de creatieve Nederlandse band die met hun innovatieve popmuziek, poëtische teksten en unieke sound al decennia lang een eigen klasse vormt. Tijd voor een prachtig literair meesterwerk dat in het voorjaar van 1983 de top 10 binnenstormde. De Nits met Nessio.

0: Dit is Ali Sharam.
1: Ja, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo meneer. U praat met Ali Sharam, met Arnhem.
2: Ja.
1: Hallo. Ik heb een garantie, dat advertentie.
2: Ja.
1: Dat u gevraagdhandige vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar wel eentje die kan alles.
2: Nee, eentje die wil werken.
1: Wat zegt u?
2: Eentje die hard wil werken.
1: Oh.
2: Maar je moet morgen even terugbellen als je wil.
1: Oh, maar wat? Maar alles, hè? Alles kan, staat hier.
2: Ja, gewoon die slim is.
1: Sorry?
2: Die slim is.
1: Die slim is? Oh, slim. Dan heeft een goede persoon.
2: Ja?
1: Ja, nee, maar,
2: ik loop even ergens. Bel mij morgenochtend even terug om 9 uur.
1: Oh, ja, maar ik kan niet.
2: Oh.
1: Nee, kan niet. Ik kan alleen maar nu bellen.
2: Oh, ja, maar wat? Ik ben ergens. Ik kan nou niet schrijven of niet bellen, niet. Dat kan niet.
1: Oh, maar...
2: Ik moet weg.
1: U moet weg nu.
2: Bel me morgen dan even. Maak niet zoveel uit hoe laat.
1: Oh, oké, okay, ja? Nou, tot ziens.
2: Ja?
1: Ja hoor.
2: Oké.
1: Dag.

Whitney Houston, Love All Saturday in 1988. Goed voor 9 weken top 40 en een piekpositie van nummer 6. We gaan zo langzaamaan richting het derde en laatste uur van de weekendshow hier bij Langstraat FM. Dit uur nog A Fog of Seagulls met I Want. Maar we gaan eerst naar 1975 met Sister Golden Hair. Hier is America.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

was van Freddie Mercury met I Was Born to Love You uit 1985. Een track die destijds 3 weken lang in de top 40 genoteerd stond en piekt op de nummer 34 positie. Het derde en laatste gedeelte hier op Langstraat FM van The Weeknd Show. Zit je aan je lunch, wens ik je een heel smakelijk eten. Wij gaan nu een stapje terug in de tijd naar 1978. Het jaar waarin de allereerste test met allereerste GPS-satelliet met succes werd uitgevoerd. En stripfiguur Garfield voor het eerst in de krant verscheen. Santana scoorde een hit met I'll Be Waiting.

Een top 40 notering uit 1987 voor Transtrand Derby. Deze Wishing Well hier bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen weer een Weekend Show Nederpophit. Verder hebben we Alexander O'Neill, Seven's Garden. En rond 1:30 gaan we kijken naar het actuele weerbericht. Nu terug naar 96 samen met Oasis. Dit is Don't Look Back in Anger.

0: van eigen bodem. De Weekendshow Nederpophit.
1: Dat was hem, de laatste Weekendshow Nederpophit. En dat deden we met de Frank Boeijengroep met Zwart-Wit uit 84. Een prachtige plaat die destijds 7 weken lang in de top 40 stond en piekte op de nummer 4 positie. We maken een stapje naar 1987, het jaar waarin de allereerste wegwegcamera in de winkels kwam te liggen en het iconische spel Street Fighter voor het eerst in de arcadehallen verscheen. Alexander O'Neill scoorde een hit met Criticize, een hit voor goed 8 weken top 40 notering en een piekpositie op nummer 17.

0: gauw van je tot aan de maan en terug. Seventh Garden hoorden we met To the Moon and Back uit 1998, waar die 5 weken lang in de top 40 genoteerd stond. We zijn halverwege het laatste uur van de weekendshow, waar we zo terug zijn met Alphaville en Big in Japan. Maar hier is tijd voor het weer. Hier is het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden met een stevige zuidwestenwind die in het Waddengebied windkracht 6 kan bereiken. Vanaf vanavond trekt een groter buiengebied over met veelvuldige neerslag tijdens de nacht. Morgen laat de zon zich vaker zien, al houden de kustregio's last van passerende buien. Bij een vlagerige west- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw 21 tot 23 graden, heel normaal voor de tijd van het jaar. Begin volgende week blijft het wisselvallig met regelmatig buien die in de loop van de middag vanuit het westen afnemen. De temperatuur komt uit op 20 tot 22 graden.
2: De weekend!

En de allereerste zakrekenmachine met een groenzuiverdisplay op de markt kwam en de streepjescode voor het eerst op een winkelbedrukt werd gescand. En de Sweet scoorde een hit met The 16s.

0: come from Catenaccio.
1: Countien Western, klanken uit het jaar 1994. De Catenaccio van Rednecks. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar we gaan eerst naar 1983. Samen met de Hornick Avenue van de Machinettes.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Een man staat op de dansvloer en raakt op slag betoverd door de meest opvallende verschijning van de nacht. Ze beweegt zich met een ongekende gratie en trekt ieders aandacht naar zich toe. Om haar unieke charme en uitstraling te beschrijven, ontleed hij haar persoonlijkheid letterlijk letter voor letter aan de hand van de naam van het genre dat hen omringt. Elke letter staat voor een van haar onweerstaanbare eigenschappen. Van haar verleidingskracht en haar sprankelende energie tot haar stijlvolle klasse en haar buitengewone schoonheid. Zij is absoluut het middelpunt van de avond en transformeert de dansvloer in een magische plek waar niemand meer omheen kan.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Door de Paling samen met de Cats en Viacom Deals uit 1968. Een prachtige plaat die destijds 9 weken lang in de top 40 stond. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de weekendshow voor deze zaterdag 29 augustus. Een nieuwe afspraak staat voor volgende week zaterdag. Dan zijn we er met nog meer klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Robert Sniermani hoor je zometeen na 1 uur met succesnummers. Veel plezier bij hem. Wij maken nog een stap naar 1991. Het jaar waarin de allereerste webcam ter wereld live ging om een koffiezetapparaat op de Universiteit van Cambridge in de gaten te houden. En Salt and Pepper een hit scoorde met Let's Talk About Sex. Fijn weekend en tot volgende week hier op Langstraat FM. Come on.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radio nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

Toch een van de mooiere nummers van Kino. Someone Only We Know. Kwam van het album Hopes and Fears uit 2004. Ik heb ze 2 jaar geleden nog live gezien in het Olympia in Parijs. Ah, geweldig toch. Zanger Tom Chaplin. En leuk dat je erbij bent. We gaan eerst natuurlijk Reinier bedanken voor de afgelopen uren. En we gaan het zeker zo gezellig maken.

We zijn begonnen met Dolly Parton en Kenny Rogers. En Island in the Stream, ze zijn allebei weer bij elkaar. Ik vond dit wel leuk om te draaien, 83. En zojuist hoorde je de nieuwe van Ella Langley. Het is een plaat die al weken op nummer 1 staat in Amerika. En net uit hier in Nederland. Choosing Texas is de titel van dat dingetje. Het is tijd voor onze vinylgrauwe ouwe. En ik voel het al van de week dat het s'avonds al wat kouder wordt. Je voelt al een beetje de herfst, je ruikt het al zelfs, hè. Ik vond het ook wel toepasselijk als vinylgrauwe ouwe. Het ruim uiteraard van het singeltje. 1973, Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer, is de titel van dat dingetje. Yeah.

Langstraat FM, de laatste naam weer Robert Schneemani. En ik heb de leuke gouden oude met een beetje mix met de moderne muziek erbij. Seal Hoodie en Crazy. We hebben trouwens nog een kettingplaat, die ga je zo meteen krijgen. Dat is een... We hebben vorige week de Osmonds gehad en Down by the Lazy River. Dat betekent dat we vandaag met de R gaan beginnen. Dat is een plaat uit de 90's, maar eerst de Nets.

Robin Stone, oftewel Robin S. Show Me Love. Dat betekent dat we volgende week met de E gaan beginnen. En het gaat heel extreem worden. Tegen de klassiek aan, weet ik nou wel. En dit staat ervoor, Tutti Ragazzi. Een vrij kort nummer voor die leeftijd, die plaat dan eigenlijk. Dit is de nieuwste van Sommelier.

Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen.

Plaatje werd gecoverd door Boy Joan in de jaren 90. Het is de originele van Cat Stevens, A Father and Son. Youssef Islam heet hij, geloof ik, tegenwoordig. Voorzitter André Hazes, geef mij je angst. Wat stond er nummer 1 op 29 augustus in 1986? Dat is deze plaat van Wem.

Twee nummer 1 noteringen. Ze worden juist de Fornon Blondes en WhatsApp uit 93. En uit 86, Wham, The Edge of Heaven. Zullen we nog even een opvolletje doen? Doen we. Terug in de tijd. Wally Tax. En hier is Miss Wonderful.

dat was Wally Tax solo. We kennen hem natuurlijk van de Outsiders. Dat was Mr. Wonderful. Hij werd trouwens maar 57 jaar, overleed in 2005. Ik vond het wel een heerlijk nummer trouwens. Dat was het voor vandaag. Ja, de laatste plaat waarin we starten, die doen we uiteraard van het vinyl van de maxi-single, zoals altijd. Ik wens je een heel fijn weekend, zometeen veel plezier met de top 50. Wat mij betreft graag tot volgende week en ik sluit af met Duncan Brown, The Wild Pleasures. Tot volgende week.

0: skiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. En het leuke is, het is de 333ste flitsschijf. Ja, en wees welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 35. En het is de lijst van de zaterdag 29 augustus 2028. En het is voor de 344ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 2 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 3 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: So easy to fall in love.
2: Nummer 42.
3: Tonight I wanna see you in another light.
0: En dat waren dan de verdwenen platen door een rijtje, op een rijtje gezet door onze Kees. Druifzee van Maal Smit en Neil Horan. 25 weken stond de plaat genoteerd en 402 punten gehaald. Dat is niet zo heel veel, maar die plaat is niet hoger gekomen dan een 17e positie. 1609 punten, dat is bijna 4 keer zoveel, of meer dan 4 keer zoveel zelfs. En 42 weken in de lijst. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Vorige week stond ze nog 43. En dat betekent dat we straks een andere langs genoteerd hebben. Dat is zeker niet Homebreaker van Sombre, want die heeft na 26 weken de Flitsende 50 verlaten. 957 punten. En vorige week vonden de platen nog op nummer 42. En dan is het nu tijd voor de lijst van deze week. Even mijn blaadje omdraaien. En dan zien we dat op 50 de flitsschijf van vorige week binnenkomt. En die is van Sommelieu en die heet Feels Part 2.

Feels Like Home, dat is de nieuwe zinger van Sam Milieu. En deze week binnengekomen op nummer 50 in de flitsende 50. Nummer 49, die slaan we over. Die komt van 27, een flinke klap naar beneden toe voor Isabelle A. En smeek maar niet om mij. 9 weken staat ze genoteerd. En in de 8e week, als ik het goed zie, ja, in de 8e week opnieuw binnen. Shadow Sparrow met The Material Lover.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Antoon is de artiestennaam van Valentijn Verkerk. Een Nederlandse zanger, rapper en producer. Hij brak door met nummers als Hyperventilatie en Hallo. En werkte later samen met verschillende Nederlandse artiesten. In De Enige staat een bijzondere persoon centraal die een belangrijke plaats inneemt in het leven van de verteller. Met deze single voegt Antoon opnieuw een Nederlandstalig nummer toe aan zijn repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

Twee plaatsen hadden we voor je non-stop. Material Lover, dat was van Sienna Sparrow. Die kwam in de achtste week weer opnieuw binnen op nummer 48. En dit bleef staan op een nummer 47. De enige van Anton. Dan de zomer van Oya Lele. Staat inmiddels 5 weken genoteerd van K3. En die zakte weg van 36 naar nummer 46. En op nummer 45 vinden we Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan eventjes kijken wat we hebben op een nummer 44. Die plaat die komt van 46. Het is Self-Aware van Temper City. Straks hebben we alweer de hoogste nieuwkomer. Dit uurtje eigenlijk al.

Zelf op weg. En dat is dan de single van Temperance City. 2 weken genoteerd. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 48. En nu is die doorgestegen naar nummer 44. Nummer 43 dan. Die komt van 41. Staat 8 weken genoteerd. Superstar van Roxy Dekker. Die slaan we over. Maar nummer 42, die gaan we weer wel draaien. Komt van 44. Een oude flitskijp. Flair door het oog van de nacht.

0: Door het oog van de nacht staat inmiddels al 10 weken genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. Hij is al behoorlijk gezakt. Want de plaat heeft al een keer op nummer 27 gestaan. En nu gaat hij weer omhoog van 44 naar 42.
1: Nieuw. In de flitsende 50.

0: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50. Secure baby, give me more, ring my bell with no problems.
1: Een overzicht van alle nieuwkomers en terugkomers. Phil van Part 2 van Sommelieu kwam binnen op nummer 50, de flitschijf van vorige week. Material Lover van Shannon Spyro in de achtste week weer opnieuw binnen in de flitsende 50. En je hoorde het zojuist al, hè. Het nummer van Anita Ward, oorspronkelijk Ring My Bell. Maar nu in de uitvoering van Itch komt deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 41.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht, gaat van 50 naar 40. Gelijk een eerste nieuw binnenkomen op nummer 50 voor Sam Jeu, Feels Part 2. 49 van 27 zakken voor Isabella A. en Smeek maar niet om mij. 8 weken erin, China Spiro met Material Lover. 48 terug van weg geweest in de lijst. En op 47 is blijven staan Anton, de enige in de 7e week. Nog iets minder weken, 5 weken, K3. De zomer van Oya Lele op 46, wel gezakt, komt van 36. 45 komt van 40, 5 plaatsverlies voor Propsa en Clooney. Free Your Mind, 12e week. En 44 komt van 48 voor Temper City en Self Aware. Dan Roxy Dekker, Superstar. 43 komt van 41, 2 plaatsen verlies. En 42 op 44 afkomstig, dus ook 2 plaatsen verlies, is Flair. Door het oog van de nacht, ik split schijf. Dan vinden we Aitch met R&B, Ring My Bell, 41 nieuw, tweede nieuw binnenkomer. En op 40 tot slot van dit overzicht van Bruno Mars, I Just My 32 weken in de lijst. Als ex nummer 1 nu dus op nummer 40 te vinden en van 34 afkomstig.

I Just Might, Bruno Mars hoor je. En die vinden we deze week op nummer 40 van de 34 afkomstig. En het staat 32 weken genoteerd. En daarmee denk ik wel de langst genoteerde. Als ik eventjes heel snel door de lijst ga. Ik denk inderdaad dat het deze week de langst genoteerde plaat is. Nou, gauw verder nu met 39. En daar vinden we Justin Jackstyle samen met John. En Turn the Lights Off.

De Delight zelf 24 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week één plaatsje gezakt van 38 naar 39. En dan nummer 38. Die komt van 35. Het is een oud liedje in een nieuw jasje. Dat is dan Marcia gedoopt. Het nummer wordt gezongen door Ralph Sanchez. En het is nog

I Only Wanna Be With You, dat is dan de originele versie. Martja, deze keer de versie van Rolf Chances. Hij zat 5 weken genoteerd, een oude flitsschijf. En 3 plaatjes naar beneden toe, van 35 naar nummer 38. Nummer 37 is ook een zakker en ook een oude flitsschijf. Maar deze plaat die staat wel 6 weken genoteerd in de flitsende 50. Ik heb het dan over Emma Heesters, zij is een hartebreker.

Moet dat nou? Robert van Hemert hoort hier samen met Donnie. En die vinden we in de flitsende 50. Genoteerd. Eventjes spieken. Daar mijn lijstje. Ik zal hem even pakken van papier. Want ik had hem eventjes weggeklikt. Even kijken. Moet dat nou? Vinden we op nummer 36 van 33 afkomstig. En staat 30 weken genoteerd in de lijst. En de volgende, die staat slechts 2 weken in de lijst. Van 48 naar 35. Moving to the Sun van Google Ultra. Samen met nog wat andere artiesten.

Moving on the Sun, Hugo Ultranate samen met Emmanuel Angel. 2 weken genoteerd en deze week omhoog gegaan van 45 naar nummer 35. 34 dan, die komt van 39. Zat inmiddels 3 weken genoteerd. Het is een plaat die je veelvuldig hebt gehoord, want het is een oude flitschijf. Ik heb het dan over Dasha en haar nieuwe single heet Memo.

Memo van Dasha, 3 weken zoals ze nu genoteerd. Deze week is er gestegen van 39 naar 34. En dan houden we flitschijf. Nog een flitschijf en vinden we op nummer 33 van 24 afkomstig. 7 weken genoteerd. Het is Bauza met Lose Myself. En dat wordt de laatste die ik in dit uur voor je kan gaan draaien. Dus tot zo.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Love you, baby.
1: Crisscross Amsterdam hoorde je samen met Luisa de Sousa en Willy William. 4 weken zijn ze nu genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 32.
2: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Op nummer 2, Talk to You. En van Ultra 54. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met Burna Boy. En die plaat die stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze de 10e week halen? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30, vertellen we af. Hier in de flitsende 50 met op 40 Bruno Mars, I Just Might. Justin, Jack Stahl en Gentleman Turn the Lights Off. 24 weken in de lijst, 39. Vorige week nog 38, maar één plaats verlies. 38 van 35 is Rol Sanchez. De ex-flits schrijft met Matja. En 6 weken erin staat Emma Hayes' Hartebreker op 37 van 26. Robert van Hemert en Donnie, 30 weken in de lijst, moet dat nou op 36. En 35 komt van 45, 10 plaatsen wint voor Jugel, Ultranate, Immanuel Angel en Marvin to the Sun, tweede week. 34 van 39 is Dasha en Mimo. En dat als we ex-flitschijf zijnde, geldt ook voor Bausa, Lose Myself, 33 van 24 afkomstig, dus zakkende. 37 vorige week, nu gestegen naar 32 is Chris Cross Amsterdam, Lucia Sonza en Willy Williams met My Oh My, vierde week. The Topic en Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 30 van 46 flinke stijgen voor Disco Bambina. Now Watchers en Sophie Ellis-Baxter als ex-flitschijf zijn de Dancing Without You. Op 30 dus.

Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Nile Rodgers en Sophie Ellis-Bexter. En dat is natuurlijk de stem die je hoorde. En die komt er overal bovenuit. En je kent haar vast en zeker nog wel van de hit-single Murder on the Dance Floor. En nu gaan we eventjes naar het strand toe. Dat doen we samen met Robert van Heemert.

0: vandaag.
1: 11 weken staat hij genoteerd. Robert van der Hemert. Deze week gezakte van 23 naar 29 met Zandloopster. En de volgende plaats die gaat van 29 naar 28.

Messenger, Alexander Warner. En die vinden we dan op een nummer 28 van 29 afkomstig. En dit is 27. Die komt van 25, maar die plaat die zat al 22 weken genoteerd in de flitsende 50. Jelly Roll ga je horen. En het nummer heet I'm Good.

Als ik dit plaatje hoor van Sally Lefty, dan wil ik eigenlijk meteen naar Boston toe. Zij kwam van 32 en steekt door naar nummer 26 en dat in de vierde week. We zijn op de helft van de Flitsende 50. Dit is namelijk 25 van 21 afkomstig in de achtste week. Het nummer Pile.

0: Populair, over wie hebben ze het? Hebben ze het over mij? Nou, ik denk het niet hoor. Populair hoorde je Italië samen met Ronnie Flex en Frenna. 12 weken staan ze genoteerd. En deze week zakten ze weg van 22 naar 23. 22 deze week, die komt van 26. Ray en Beer, en die zijn naar de zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 in het volgende overzicht van deze flitsende 50 met Disco Bambini, Nile Rodgers en Dancing Without You op 30. 29 van 23 is Robert van Hemert, Zandloopster, 11e week. En Alex Warren, Passenger op 28 van 29, 1 plaats winst. Ah, dan 25 vorige week, nu 27, 2 plaats verlies voor Jelly Wall, I'm Good. En 26 komt van 32, een stijger voor Stella Lefty in Boston. 25 van 21 is Mevrouw Joe en Canochoir en Paal. En dat op 25 dus in de 8e week. 30 naar 24 is voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Dan 23 van 22, Ali en Ronnie Flex en Frenna en Poppler. 23 dus te vinden van 22 afkomstig, dus daarmee 1 plaats verlies. 28 naar 22 is Zonnebank van Ray en Beer in de 3e week. En 21 komt van 20, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Dan 20 tot slot van dit overzicht. Die is voor Maxime Babette, hoe dan ook, van 18 afkomstig, 2 plaatsen verlies.
2: Sinds je week bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. En die vinden we in de flitsende 50 op nummer 20. Dan nummer 19. We blijven eventjes in België. Arjen Blommaerts samen met Zoë Lavaai en Tranen van Goud. Ik tel de

Forever Young, dit is Letitia samen met Milo. 7 weken staan ze genoteerd. En deze week zakte de plaat weg van 14 naar nummer 18. Nou ja, als je het heel goed wil doen, dan kom je ergens hoog binnen. Maar mocht dat niet lukken, dan kom je bijvoorbeeld op nummer 50 binnen. En dan stijg je de week erop, stijg je door naar nummer 17. En dat gebeurde met Ellie Langley. Nou ja, vorige week kwam ze niet binnen. Ze kwam opnieuw binnen in de 3e week. En nu in de 4e week dus gegaan van 50 naar nummer 17. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n lange tijd zo'n stijger niet heb gehad in de flitsende 50.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: nummer 16.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vorige week gingen we via de nooduitgang de uitzending uit. En nu komen we via de nooduitgang de uitzending weer binnen. Op nummer 16 blijven we staan. 12 weken staat hij genoteerd. Meteor. Nou, wat zouden deze week op nummer 1, 2 en 3 staan?
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 hadden we Mr. Know It All. En dat is de single van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk To You van Another Futuring 54 Ultra. En op nummer 1, je hoorde het net nog, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En ze stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker dit uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen.

Breek je hart van Dolce Beringen. 4 weken staat ze genoteerd, een oude flitschijf. En deze week, helaas voor haar, is ze blijven staan op nummer 15. Nummer 14 dan, die komt van 13, staat er 13 weken genoteerd in de flitsende 50. Het is Hugo, samen met Solto en...

Bam Bam, Jamaica, hoorde je. 13 weken lang zat de plaat genoteerd. En de vorige week stond hij op nummer 13. En nu gezakt naar nummer 14. Dus dat voorspelt er niet veel goed. Ja, en dan gaan we nu nummer 13 draaien. Dus ik hoop dat het volgende week voor sommigen toch een stukje beter gaat. 6 weken zat hij genoteerd en klimt 6 plaatjes. Van 19 naar nummer 13 met My Body Isn't Ready.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

0: knew it.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 20 naar 10, we tellen er weer af. Van 20, vorige week nog 18, Maxime Babette, hoe dan ook. 19, vorige week nog 17, twee plaatsen verlies voor Aaron Blommert en Zoe Levé. Met Stralen van Goud, 14e week. En de helft, 7 weken in de lijst, The Delicious, Milo, Forever Young, 18, vorige week nog 14. 17 komt van 50, een gigantische stijger voor Ella Langley met Choosing Texas in de 4e week. En 16 blijft 16 voor Meteor, een nooduitgang. Don Verberingen met Breaking Your Heart, 15 vorige week, 15 deze week. En 13 naar 14 is 1 plaats verlies voor Jugel en Salto en Jamaica Bam Bam. 13, die komt van 19. Iets wat gestegen voor Somber, My Body Isn't Ready in de 6e week. Justin Wild, Sirio, 12, vorige week nog 11. Dat betekent 1 plaats verlies in de 18e week. 11 dan, die komt van 9, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 10 blijft 10 voor Jonas Blue, Malief en Edge of Desire in de 9e week.

The Edge of Desire, je hoorde Jonas Blue samen met Mel Tiff. 9 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week blijft de plaat staan op een nummer 10. Dan nummer 9, die komt van 8, staat 7 weken in de lijst. Het is voor de tweede keer dat we Bruno Mars tegenkomen. Hij is deze week ook de langste genoteerde. Maar dit is de andere single en die heet On My Soul.

Animal. En dat is dan de zinger van The Cat's Eye. Die vinden we deze week op nummer 8 van 12 afkomstig. Die plaat die zat 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En ik ben benieuwd of deze plaat dan de nummer 1 positie gaat halen. Rutger van Braarneveld nu op nummer 7.

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 16 weken staat hij genoteerd. En de plaat die is blijven staan op nummer 5. Het wordt een beetje tonig, want nummer 4 blijft ook staan. Pauza.

Bozo met Magnetic, je blijft staan op nummer 4. Staat inmiddels al 21 weken genoteerd in de flitsende 50. En kwam nooit hoger dan een tweede positie. Nou ja, nummer 3 scoorde Teddy Swims, want die kwam niet hoger. Een oude flitsschijf, Mr. Know It All, blijft ook deze week staan op nummer 3.

0: Another Futuring 54 Ultra Talk to You. Deze week blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9. Nummer 8.

0: Flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. We tellen nu af van 10 naar nummer 2 in het laatste overzicht van de Flitsende 50. Jonas Blue, Malieve en Edge of Desire op 10 blijven staan. 9 komt van 8 in plaatsverlies voor Bruno Mars, On My Soul. 7e week. En Cat's Eye, Animal, die vinden we ook nog vorige week op 12, nu naar 8 doorgestegen. 7 is blijven staan op 7. Rutger van Berneveld en Zwoele Zomernachten, 9e week. Alex Warner, Fever Dreams, tekst nummer 1, vinden we nu op 6, is daarop blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 5, is ook blijven staan Cameron Whitecam en Kingdom of Fear in de 16e week. En ook de 4 is blijven staan Bausa Magnetic in de 21e week. Je raadt het al, ook de nummer 3 is blijven staan Teddy Swims, Mr. Know-It-All, X-Flit schijf 19e week. En ook de 2, jawel, hij is blijven staan. Another 54 Ultra Talking to You, 20e week, blijven staan dus op nummer 2.
0: Nummer 1.
2: En je raadt het al, ook de nummer 1 is blijven staan. Voor de 10e achtereen volgende week op de eerste plaats. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En in totaal staat de plaat nu 13 weken lang genoteerd in de Flitsende 50. Nou ja, als je de plaat al zat bent, zeg maar, dan zorg dat er een andere plaat op de nummer 1 komt. En dat kun je eenvoudig weg doen door te gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan bij voorkeur ook jouw nummer 1 voor de komende week. En dan gaat het vast en zeker goed komen. Ik bedank je weer namens het hele team voor het luisteren. En graag tot volgende week.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur, Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Samantha Fox, naast zangeres was ook model, middels al 60 jaar. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Us Now. Uit 1987 kwam dit nummer en dat aan het begin van de nieuwe aflevering Peters Platenparade hier op Langstraat FM. Op deze zaterdag de 29 augustus 2026. We zijn weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand, de concertagenda en zoals gewoon in de tweede uur ook nog de partyagenda. En nog veel meer leuke muziek zoals deze van 2 jaar geleden van Hozier. Die heet Too Sweet.

Hozier en Toesuite van uit 2024 kwam dat nummer. Brian Adams heeft een nieuwe single, komt van de film Run Terry Run. Zijn nieuwe single die uit The Ballad of Terry Fox.

Maar blijft het toch een fantastische zanger, hè? Brian Adams, bijna 67 jaar inmiddels. En je hoort zijn allernieuwste single, The Ballad of Terry Fox, van de film van die Run Terry Run. En hij komt dit jaar ook weer naar Nederland. 14 oktober staat hij in de Ziggo Dome. En in 3 oktober staat hij in Keulen in Duitsland. 15 oktober in Antwerpen. En 29 augustus, hey, vandaag, is hij in Londen. Oké, ja, we gaan meer leuke muziek draaien natuurlijk, hè. Dit werd een grote nummer 1 hit in 1998 voor Desiree. Wel bekende live.

That's right, terug naar 1998 met de welbekende Live. En uit 2003 komt deze van Blue. Guilty.

0: van jou.
1: Ga je houden, ja. Omdat ik van je hou. Ja, hè, je zou het zomaar eventjes te horen krijgen zo op de vroege zaterdagavond. We gaan terug naar 1976 met een Franstalige plaat. Hoor je niet zo vaak in dit programma Pijs Platen praten. Maar vandaag dus wel met Pierre Rapsat en Judy Atzi.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Alweer tijd voor het album van de maand augustus in dit programma Peters Platenparade. Deze maand het nieuwste album van Shania Twain. Dat album heet Little Miss Twain. En van het album vandaag track nummer 5, die heet Quit My Life.

Quit My Life, track 5 van het album Little Miss Twain, het nieuwste album van Shania Twain. Was het album van de maand augustus in dit programma Peijs Platenparade, want volgende week dan zitten we in september. Vieren we niet alleen dat Peijs Platenparade 20 jaar te horen is hier op de 106.8 FM, maar ook is het alweer tijd voor een nieuw album van de maand. Wie of wat het gaat worden, ik heb geen enkel idee. Heb je een suggestie, dan hoor ik het graag van je. Dan stuur even een berichtje op de Facebookpagina van Peijs Platenparade. Afgelopen dinsdag werd bekend dat op 80-jarige leeftijd overleed Dolly Parton. In 1984 had ze een grote nummer 1 in Nederland met deze You Are.

Dolly Parton, haar enigste nummer 1 in Nederland. You Are. Ze mocht 80 jaar oud worden. Dit is Gabby Baginski. Terug naar 1994, maar die nacht van Pires.

0: Die nacht van Pereiros. Je hoorde Gabi Baginski. Daarmee gaan we terug naar 1994.
1: Lieve luisteraars, mijn naam is Fee en dit is mijn allernieuwste single Contactloos.

0: maken.
1: Vorige week hadden we een leuk interviewtje met Faye Jordan nog een keer. Zijn haar allernieuwste single Contactloos. Deze komt dan weer uit 2012. Fabienne Bergmans. What You're Made Of.

0: Fabienne Bergmans hoorde je What You're Made Of. Daarmee gaan we naar 2012.
1: Peters Platenparade, Concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de Concertagenda voor de komende week. Langzaam maar zeker begint het allemaal weer een beetje op gang te komen. Vanavond in elk geval in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. De Living Tombstone in zaal Ronda is helemaal uitverkocht. En morgen in het Willem II Poppodium in de Bos. Florence Anne in de Binnentuin. Morgen zondag 30 augustus in de Effenaar in Eindhoven OCT. In de grote zaal is helemaal uitverkocht. En morgen zondag 30 augustus in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Nog een keer de Living Tombstone in zaal Ronda. Ook deze avond is helemaal uitverkocht. Gaan we al naar de woensdag 2 september. Wederom in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Chuck Ragan in Cloud 9. Donderdag 3 september in 013 in Tilburg. Davina Michel treedt op in de main van 013. Is het begin van haar concertreeks die ze gaat doen. Donderdag 3 september in Café de Jack in Eindhoven. War of Women en We Are Joiners. En donderdag 3 september in Café Wilhelmina in Eindhoven. Chuck Ragan ook daar, is ook daar helemaal uitverkocht. Donderdag 3 september de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Burning Spear in zaal Ronda. De vrijdag nog tot slot in 013 in Tilburg. Sander Kwarte treedt op in de Main. En vrijdag 4 september in het Willem II Poppodium in de Bos. Plantoid in de VA Concertzaal, kleine zaal. En vrijdag 4 september in Popeye in Eindhoven. Mus daarmee. Vrijdag 4 september in Altstad in Eindhoven. Modder en Deer Mancha Red. En vrijdag 4 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Marmusha Orchestra featuring Antonio Lisana en Ahmed Judei treedt op in Cloud 9. En tot slot, vrijdag 4 september in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Bert Talker in Club 9. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Make You Swear, dat is de allernieuwste single van Davina Michelle. Komende donderdag staat ze in 013 in Tilburg. En is zelfs nog niet helemaal uitverkocht. En is begin van haar concertreeks. Dit is de nieuwe Direct. Die heet My Friend.

Direct hoor je allernieuwste single die heet My Friend hier in Peijs Platenparade op Langstraat FM. De eerste uur van Peijs Platenparade zit er bijna op. Zometeen gaan we naar deel 2 voor deze zaterdag, de 29 augustus. Dan gaan we weer lekker disco house en dergelijke draaien. Dan gaan we weer lekker helemaal dansen tot aan 9 uur. En dan komt Dance Factory. Sluiten dit uur af met Dwight Thompson uit 1975. En My Woman is Calling. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.

uit 1989, Adiva en Warning aan het begin van het tweede uur van Peins Platenpraat op deze zaterdag de 29 augustus. Tot 9 uur nog heel wat leuke muziek en ook de partyagenda staat nog te wachten. Wat dacht je van deze van een jaartje geleden? Loot featuring Jean-Paul en Brody. Hier is Darlin'.

Lut featuring Jean-Paul en Brody, you're the darling van jaar geleden. Kennen we Yellow nog, onder andere van de grote hit uit 1983, I Love You. Ze maken nog steeds muziek hoor, hun allernieuwste die heet Breakout.

Yellow, allernieuwste single Breakout. We gaan naar 1992 met Cissy Peddleston. Kennen we deze ook van haar? We got a love thing.

Carly Lee was natuurlijk haar bekendste, maar dit was ook een leuke hoor. C.C. Peniston, We Got a Love Thing. Daarmee gaan we terug naar 1992 alweer. Dit is Idols 2004. De versie van I've Got the Music in Me.

Kerstpadoel zegt me dat je blijft zijn allernieuwste single. Deze komt uit 1979. Terry Callier en Sign of the Times.

Dat noemen ze de moderne funk. School J hoor je een leuke nieuwe plaats, Soufflé. En dit komt uit 1984. Simone, It's Too Late.

Simone en It's Too Late. Daarmee gaan we terug naar 1984. Wie herinnert zich niet meer de muziek uit de jaren 90 van Charlie Lanois en Mental Theo? Scoorde enkele leuke hits, waaronder deze Stars. Komt dan weer uit 1995.

0: Daaf en sowieso allernieuwste single. Van een jaar geleden komt deze van Music. Turn up the rave.
1: Push the tempo, turn up.

0: Al een jaar geleden Music and Turn Up the Rave.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Ja, als je dan die soort muziek hoort, dan krijg je toch zin om op stap te gaan. Dan zijn er al wat leuke feestjes vanavond in de clubs in Nederland, hoor. Zoals Brewas elke week in Escape Club Amsterdam vanaf 11:30 vanavond tot 5:00 in de ochtend. Met vandaag Raimundo, Nothing But Funk, Trianergy, MC Hates op de Saxi-Mistress in een andere zaal ook Lozado. In Tof van Rotterdam ook wel een lekker feestje vanaf 11:00 tot 5:00 in de ochtend. Met daar Ben Lotus, Chenji, Luca Ricci, Mickey Hertz, Ties Timmermans en Willem Gripnau. Dan nog een leuk feestje in Den Bosch, lekker dicht bij huis. Vanaf 11:00 vanavond tot 3:30. Dat heet Simply City, de Boat Rave After Party. In het werkwarenhuis dus in Den Bosch met Bart Simpel, Blaze Trax, Liz A en T.D. Music is the answer in Reverse Rotterdam vanaf 11:30 tot 17:30 met daar A&D, Kastjal, Laverne, Chess, CG, Gino, Jimbo en MVRVXN. Dan in Baas Utrecht een lekkere technofeestje vanaf 12:00 tot 6:00 in de ochtend met daar Fuzz, Paralys, RSCL en Telmoor. Nog een leuk feestje in Rotterdam. De Audio Obscura Afterparty in de Van Elle Fabriek. Vanaf 11:15 tot 17:30. Met daar M.H.I., Clou, Calais, MCRT en Heartstring en Jade. Nog een leuk feestje in Amsterdam. De Superflirt Afterparty in Panama. Vanaf 11:00 tot 5:00 in de ochtend. Met daar Nina de Koning, Ramon Lacroix, Skippo, Dion Visser, Diklip Daan, Bas BTC en Jordis. Rotterdam ook nog een leuk feestje in de Maasilo, de Rotterdam Rave Afterparty. Vanaf 11:00 tot 7:00 in de ochtend met daar Tiso, Ubrest, Cobusiel, USH, Joey, Luca, Iozio, Nira, Cynthia Spiering, Solid, Inverts, Mit, Burry, Verruf, Lix, Titi en BLNK. En tot slot Teder in Joe Doe in Amsterdam vanaf 11:00 tot 7:00 in de ochtend met daar Cupter, Gedja Carmeli, Netta en Shirdit. En dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 29 augustus. Naast deze natuurlijk talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Uit 2007 deze van Trent Muller en Moon. Ja, veel gedraaide DJ in de clubs in Nederland. En ook vandaag in Peters Platenparade hier op Langstraat FM. En dit is Joe Bataan. Terug naar 1980 met Sadie She Smokes.

Dan nam ons mee terug naar 1980. Leuke hit, deze Sadie C. Smokes. Zometeen na 9 uur nog veel meer van die leuke oude disco funk in Dance Factory. Wij gaan nog een paar nieuwe draaien, onder andere deze van G-Cat, Disco Powder.

Jicket, Disco, Powder en zo kwamen we weer aan het einde van deze aflevering Peitjes Platen praten van deze zaterdag de 29 augustus. Zometeen dus Dance Factory hier op Langstraat FM tot aan 11 uur. En tussen 11 en 12 is er ook nog en The Beat Goes On. En morgenochtend kun je ook weer tussen 7 en 9 lekker wakker worden met Erik van Vliet voor De Wekker Wakker. Ik ben er graag weer voor je. Volgende week zaterdag tussen 7 en 9 met de nieuwe aflevering van Peitjes Platen praten. Dan zijn we er precies 20 jaar op de 106.8 FM te horen dit programma. Wil je de playlist nalezen? Hij is al verschenen op de Facebookpagina Peitjes Platen praten. Ik wens je een fijne week. Graag tot volgende week. En we sluiten af met Bambi en Level Up.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: We're there.
3: Dance Factory.

luisteren weer naar het origineel Dance Factory hier op Langstraat FM. Mijn naam is René van der Meer. En wij, ik doe het weer samen met Diane Vugts natuurlijk, die straks tussen 9 en 10 te horen is. En we begonnen deze nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM met een plaat uit 1975, Archie Bell and the Drells. I could dance all night. Ja, dat kan Diane ook, hoor. Dat is echt een danser, hè, Diane. Echt een danser. Kan de hele nacht doorhalen. Tot hij om 3:30 s'nachts ergens in een zwembad belandt. Ja, wilde verhalen, hoor, van het afgelopen weekend van onze grote vriend. We gaan 10 jaar omhoog met Jimmy Bohorn. En dat is best wel opvallend, want de meeste muziek van hem, althans de hits, kwamen toch een beetje uit de jaren 70. Maar deze komt uit 1985. Jimmy Bohorn dus, let's do it. En dat gaan we dus maar doen, hè.

duidelijk zijn hoe deze plaat heet. Let's Do It. Het is niet een van de betere platen van Jimmy Bullhorn. Hij heeft het mooier gemaakt. Kijk eens aan Dance Across the Floor. Is It In? We hebben het er een paar weken geleden nog over gehad hier in de uitzending op Langstraat FM. Deze kwam dus vrij laat op het Sunrise label. En dat heette Let's Do It. En dit is Brick.

0: ja, ja. Wat een lekkere plaat is dit, hè? Rick Dazz. Het is the mother of all jams, staat er bij. En dat komt af van het album Good High. Ja, dat begin vooral, hè. Dat komt er zo lekker in, hè. Ik heb nog 10 seconden, maar zullen we nog eens één keer pakken? Even dat begin nog even, hè. Dit dus, hè. Ja, lekker.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
0: Ray Parker Jr. en Radio van het album Two Places at the Same Time. En het is donderdagavond en time to party, hè? En ook nog eens een keer in herhaling op zaterdag.

Ray Parker Jr. It's Time to Party van het album Two Places at the Same Time. En dit zijn, ja, je hebt ze al herkend natuurlijk, hè. Goede wijn behoeft geen krans, hier zijn de Brothers Johnson. En zo heet het.

0: we stonden allebei nog een beetje na te genieten in de studio hier, Dion en ik. Over die fantastische toespraak die wij kregen vorige week donderdag. Tijdens de jaarlijkse barbecue bij Langstraat FM. Daar waren we uiteraard voor uitgenodigd. Het was bijzonder gezellig om heel die supergezellige club eens te leren kennen. Met allemaal warme en lieve mensen. Ja, René Peters, de voorzitter, die noemde ons er even volgens wat een beetje vereerd eigenlijk. Ja, dat is erg leuk. En het eten smaakte ook fantastisch. Lekker colaatje zero erbij voor de verandering, want ik was die avond ervoor een beetje te veel doorgezakt bij vrienden. Op een doordeweekse avond om 3:45 naar huis, ja, dat is eigenlijk een beetje te gek op mijn leeftijd. Hè? Dat kunnen we niet meer maken, maar... The Brothers Johnson, Ain't We Funky Now.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Ja, Disco Factory Dominator.
2: Come on, baby.
0: Als je het over disco hebt dan. Uit 1980. Thelma Houston. Don't Leave Me This Way. Daar kees denk ik wel van. Maar dit is een andere. Now if you feel it. En dan kun je lekker op los gaan op de donderdagavond, hoor. En als je toevallig op zaterdag luistert, dan leent zich de zaterdag daar helemaal uitermate goed voor, natuurlijk. Ja. Wil je reageren, dan stuur je even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl.

Thelma Houston, Now If You Feel It. Dit is Zap.

0: donderdagavond, zaterdag in de herhaling. We draaien alleen maar muziek waar je niet bij stil kunt blijven zitten. De onaanvolgbare Roger Troutman met zijn Zap. En dat heette natuurlijk More Bounce to the Ounce. We draaiden ditmaal de single edit. Dat doen we zo af en toe een beetje om wat meer variëteit in het programma te brengen. Dat we de korte plaatjes ook even aan bod laten komen. Hè? Zo geldt dat ook voor deze.
1: Dance Factory. We are here. Cause you were there.
0: 1973. Hier zijn ze. De drie graadjes.

Is dit mooi of niet? Is het mooi of is het mooi? Ja, het is heel mooi, René. Vanaf het vinyl op het originele Philadelphia label. En ja, Diane heeft hem gewoon in de kast staan. Hè? Hoe kan het bestaan? 1973. En dat is vrij uniek voor die periode. Want toen waren er nog niet zoveel 12 inches. Dit waren ze, we draaien ze vaak hier in het programma The Three Degrees. Een van hun eerste hits, denk ik zo. En Dirty Old Man. Ja, wie kent het niet, zou ik zeggen. En 73, ja, ik ben een 70s mannetje, dat weet je. Ik draai het liefst alleen maar 70s, maar dat doen we niet voor jullie, de luisteraar. We staan er niet voor onszelf, hè. We staan er voor jullie. Maar we gaan toch nog één jaartje verder terug, let op. I'll be round. Hier zijn de Detroit Spinners uit 1972 dus.

dat waren ze. Weeks & Company. En dat was toen best wel een aparte plaat in die tijd. Als je dan gedraaid werd, dan ja, stond iedereen natuurlijk lekker mee te zingen. En dat was ook uitermate makkelijk natuurlijk. Het was niet zo'n hele intellectuele tekst, maar het was toch een leuke plaat om nog een keer terug te horen. Weeks & Company dus. Rock Your World. Yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Bezoekplaat van Johan Duivensloot. Hij is er iedere week bij als mede muziek samensteller van dit leuke radioprogramma Dance Factory. The Original. En dit is Junior uit 1985. En zo heet het.

is dit goed. Wat is dit lekker. Johan, dit is weer een ouderwetse JD Classic. Mijn god, wat een goede plaat. Stone Lover van Junior. Als het mij vraagt, 100 keer beter dan Mama Used to Say. En vroeger toen ik in 1978 met dit programma begon, ja, je hoort het goed, in 1978. Ben je al zo oud? Ja, zo oud ben ik al. Nee, maar toen noemde ik dit soort platen altijd een DVP'tje. Een DVP'tje, dat stond dan voor een dijk van een plaat. En dat was dit echte Junior de School. Johan, je hebt ons echt heel erg blij gemaakt met deze plaat. En het leuke is, ik zit dan gewoon even een beetje sec te lullen, zo noemen ze dat in Radioland. Maar het valt mij op dat bij alle radiostations waar je ook naar luistert, een DJ nooit meer droog praat. Er zit altijd een muziekje of een loopje achter of een gekke sidekick. En droog praten, dat kunnen ze gewoon niet meer. Nee. Nou, wij kunnen dat nog steeds, hoor. Mijn laatste plaat voor dit uur. Hier is Candy Staten.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

Ja, wat een lekkere remix was dat zeg. De TikTok remix. En dan zaten we meteen in de hoek van de verzoekjes, want dit was er een voor Joop Hobbelen. Hij woont in Waalwijk en het is mijn oude disco vriendje. Met veel leuke tijden beleefd. Hij zegt, Dion, Time van Stone. Kan je die eens draaien voor mij? Nou, natuurlijk doen we dat op jouw Langstraat FM.

Ja, en daar luister je naar. Je luistert naar Dance Factory. Ja, Thursday's Night with Free, zo is dat ook. Of je luistert misschien op zaterdag, hè? Dat kan ook. Dan hebben we namelijk de herhaling van de show. We hebben er al een uurtje soul, funk en disco op zitten. En het eerste uur heb je lekker kunnen luisteren naar René van der Meer. And we boogie to the beat. En dat blijven we doen, hoor. Hoor maar eens even aan. Was die eerste al zo lekker? Nou, ik kan je vertellen, deze tweede van het tweede uurtje Dance Factory is ook een hele, hele dikke plaat. Ja, soms zou je willen dat ze oorspronkelijk zo al uitgekomen waren. Met zo'n hele dikke vette beat eronder. En die lekkere groove van Uncle Charlie Wilson. Ja, je hoort het al, het is early in the morning.

0: Early in the morning, in the middle of the deep, baby. Everything's gonna be alright. Wat een goede plaat.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, zo mogen we ze graag horen hier op Dance Factory, jouw Langstraat FM. Wat een dikke, dikke, dikke remix was dat ook gewoon. Een interpretatie van het origineel. Zo is dat dan. Remixen uit die tijd waren gewoon echt dik. En dit was er eentje van. En ondertussen zijn we gestart met Patrick Simmons. Hij was het enigste vaste lid van de Doobie Brothers. En hij zong in het begin samen met Tom Johnston. En die werd later vervangen bij de Doobie Brothers door Michael McDonald. En dat heeft nog zo'n 7 jaartjes geduurd voordat Patrick dacht, laat ik zelf eens een plaatje opnemen. Hij kwam met deze So Wrong.

0: de dansvloer is nog helemaal gevuld op jouw dansfabriek. In jouw dansfabriek, jouw Dance Factory op donderdagavond. Waar je luistert naar Patrick Sims.
1: 12-inch Disco Classics Dance Factory.
0: En dat brengt ons op de Danceable Jazz Band. De Dance Band. Lekker hoor. Wat een fijne plaat van vanavond. Ook alweer zo'n suggestieve tekst. En zo'n suggestieve titel eigenlijk. Dat deden ze wel meer, de Dance Band. Met Joystick en Let It All Blow. Dat was een hit van hun uit 1984 maar liefst. En deze was net iets vroeger, denk ik. Let It Whip, dit is de Dance Band.

Let's Whip It Baby, dit is de danceband waar je naar luistert. En Whip It All Night. Ja, wat mij betreft een van hun grotere en werd destijds ook heel veel gedraaid in de Ferrymaat Soul Show. En dat was wel met meer platen zo natuurlijk in die tijd. Die werden allemaal gedraaid in de Soul Show. Daar luisterden we allemaal naar op donderdagavond. En tegenwoordig heb je de luxe om in te schakelen op diverse heerlijke soulprogramma's. En Dance Factory is er daar natuurlijk één van op Langstraat FM. Fijn dat je luistert naar Slave. En dat is de David Lee remix van Steal Your Heart Away. Showtime remix.

en hoe beter je luistert naar deze platen van Slave, hoe beter je gaat horen dat daar naderhand Aura uit voort is gekomen. Die hele dikke bassline, die lekkere groefjes en dat hele, ja, wat zal ik zeggen, dat donkere, funky geluid. Ja, dat is wat je hoort. En dan weet je dat je in de buurt komt inderdaad van Aura. Oh, ik wou even zeggen, schiet eens even op met die, ja, met dat geluid. Ja, de D-Train. En we zeggen altijd James D-Train Williams. Maar het is natuurlijk gewoon altijd een duo geweest met Hubert Eve.

Nou, we zagen in de groepsapp een verzoekje voorbij komen van Robbie Koster. De smaak van de Koster, zal ik maar zeggen. En dat was een plaat van de D-Train. En toen ben ik eens even gaan kijken wat er in die tijd nog meer uitkwam van dit heerlijke duo. En dat was onder andere deze plaat. Keep giving you me your loving. En ze treden nog steeds op. En heel verdienstelijk ook al, kan ik wel zeggen. En ik had het straks even over die Hubert Eves III. Hubert. En die was ook lid van heel lang in de 70s van de groep M-Tune. Ja. En daar ontstond dan weer zeg maar de D-Train uit. En we gaan even, we dwalen even af, want deze track kwam ik tegen in de playlist van Rick van der Heijden. We draaien af en toe plaatjes vanuit de jongere generatie die naar boogie muziek luisteren. En dit is een goed album hoor. Alleen voor die covers van die albums van Patrice Russian zou je het al kopen. Het ademt disco en soul en het ademt alles uit waar wij in die tijd zo van hielden. Dit is een heerlijke track van haar, Remind Me.

Ja, Remind Me van Patrice Rushen. Haar grootste was natuurlijk Forget Me Nots. Maar je hoorde net al een klein beetje de keyboards en daar is ze zich later ook al meer in gaan verdiepen. Ze speelde de keyboards onder andere met in de band van Lee Ritenour. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul funk disco. Boogie to the beat. Ja, je hoort het al. Het is tijd voor Eric G in the house. Eric G's choice voor deze week is Dave Anthony en Let Me Know.

Ja, je luisterde naar de oprichter van de Kemet Soul Productions. Zijn eigen label van DJ-producer Dave Anthony. Hij kwam uit Brittannië, hij was Brits. En het is een house DJ, dat hoor je niet echt terug. Want al zijn tracks klinken zo heerlijk soulvol. En dit klonk met name een beetje richting toch Quincy Jones. Erik, hij was lekker. Zoals alle platen natuurlijk. En we hebben nog even te gaan tot die klok van 10 uur. Of als je op zaterdag luistert, tot de klok van 11 uur. Hiernaar And The Beat Goes On. Luister daar ook naar. Robbie Koster, Peter Schouten en Mr. D zelf doen daar een uurtje lekker back-to-back mixen. Heerlijk, de BPM's gaan een klein beetje omhoog. So you get your groove on the Thursday or Saturday night.

Een keer wat anders van T.S. Monk. Die kennen we natuurlijk van de Bon Bon Vie. Maar deze Can't Help Myself. When I'm With You. Can't Keep My Hands To Myself. Ja, dat is het. Ja, ik zei al, lekker een keer wat anders van de mensen van T.S. Monk. Soulful French Touch Music. We gaan er vandaag uit met een Soulful French Touch Remix. Ik zeg tot volgende week. We gaan ervan genieten. Nog even een remixje aan het einde van de show. Blijf lekker luisteren dadelijk naar And The Beat Goes On. En zet het volume nog even wat harder zo aan het einde van de uitzending met deze Soulful French Touch Remix. Want hij mag er dit keer zijn. EWOF on a Thursday night. There's been a fire. In the stone. Tot volgende week allemaal.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.